type mop en hij wil. Zo ook de neus van de politie, wonderbaarlijk apparaat. Even snuffen aan je fietsie en hij ruikt hoe het ermee staat. De remmen weigeren een pitsie, het voorlicht is maar tweede keus. Neem dus daarom de politie steeds meer in.